0: Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
9: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
10: my day. Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé twee keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Fouten. No, kom je alleen aan de fouten. Dat ik mijn loopstraan aan zou tegen. Mijn loopstraan aan mijn rokken, mijn money dat ik ga spelen, ja. Ja, toch?

0: We do this next one in the dark.
1: Luister elke dag naar de stem van op de 105.2 in de ether en de 105.2.

Het volgende nummer, mensen, heb ik gecoverd van mijn grote broer, Juwelen. Rachman. In manier om hem te eren. Ik was altijd een grote fan van hem. En dat vond ik zo'n prachtig lied. En misschien is dat lied ook om de date, heeft het ook een beetje betrekking op mijzelf. Je weet maar nooit. Maar ook op heel wat andere heren hier, denk ik. En misschien ook vrouwen. Dus luister maar.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Meisje Mindri, dat wat ik punani style. Wat heb je reed dat pangeran de mabak je tak zal ik puma sma.
1: Wat die vaya punani, wat zal punani je?
0: Hores, horama.
1: Vaya.
0: Wat heb je reed dat pangeran, dame je reed dat je tak over puma sma dame lau. Oké,
1: punani dape.
0: Punani bi.
1: Punani bi. Bose.
0: Hores. Hore baka, hore. Oké, come on, je hore ipa. Met je sma je reed samo singi. Tayeko, ye hore helemaal tayeko, oké? Baka balo na ne wamboy konami, ataki mi wanya yu mami na abimoni. Mi hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore,

Odi, mi berada kwa mimba e baru no. Ame baru no odi ini ane fu ananaf. Kedua man, kedua pong. Utuan bigi odi me bari unu. Gugo miti den bigi sma fu unu u four orders. En utuan bigi odi me baru no namas a naturu. En utu an bigi odi kokomit unu san detapa e arki. En dan mikong tenminste mino kolati, maar mikong nanga metro en waman befadon flow in a metro. En zo doen de a metro no berei moro, dus mi babi fuwachti. Dus mi hoop dat uno dekanten klaar ook tofu arki atori brada nanga sisa. Want mi satak bon furus ma e arki. En dat kan de ino Jeremy, precies 5 euro. Maar wel eens aan het kant kijk je de onderweg. Hè? En Alexa met Tijgoen gewoon een man van flow gewoon in de metro. En dan man, als chauffeur nog bij een rijmoro. Hij wacht. En dan maar nooit de verteer uno wat er eigenlijk gaande is. Want dan kan de Gogoteka bus 41 snel Fudoro ja zo. Maar voor kan de soms maar Erik dat die de Arki-Atori no bode. Dus uno sanda oso beldens ma sang e Arki. Zodat alsnog denk kan een Arki-Atori. Ja, we hebben in Arki-Atori weet ik hoe ik een Afrikaanse sma een Tori. Want ook al las aladien san dat fu unu tijdens a katibo nanga den kolonisatie. En dan anayano fosma fu unu sa emek muiti fu unu Afrikaanse afkomstige. Tak umu sab den san fu unu. Want hier di ya uden nomo bezig nanga tasan sa den trafolku e potnau tapu. Alles wordt vast, ik kan het leren, brada nanga sisa. Dat is niet het probleem, maar je moet wel saye leren. Dus mide utangi tak we arki a tori. A arki a tori disi mo begin nanga wang poku. Wang poku fu James Brown schreefi. P.I. zing niet dat is een mens wilt, maar dat ben ik niet mee eens. Want oma dan ga man de. En anders oma moet draaien als aan die zie. Want dat me was zo roen was aan die omtrent ding aan oma's. Maar ik zou zeggen tot straks.

0: Iya undoro baka na arkidos raso kande suari tak midoro lati en het heeft niks te maken met mijzelf ja de brada ngasisa want gewoon wan brada sabe soort if nou Afrika was maar voor Afrikaanse continent of nou een Surinaamse of Antilliaan. Minamante ay buno dat meni de kafal a brada ben fadon flow in a metro. Wansani ook to samiko volg afgelopen wiki. Taki en jab soms masang mo pofu akondre in Afrika Eritrea. Nanga watuf den kondre san de drapede. San de ma edu an besnijdenis voor de umasma. En mie wrak nanga den san dat jara brada ngasi sawan namasma ego ko duden san dati tegen de umasma. Den creator mek asan lek fa alas masan musde. Maar gewoon de man een terroriseerde umasma voeding. Tak des mamus godu besnijdenis en weet ik veel wat alles, allemaal. Maar, mi vind ik dat na die dibrisan des maar dat hij doet. Na die dibrisan des mij doet, brengen ze ze. En want van je komt op zo'n idee dat hem gogo koti afagina voor een vrouw. En mi de zeker dat aan een vrouw kon aan een soort denk je dat hij. En dan nou, brada ngasisa, desma dat kontena in Nederland. Et du den san dati. Maar dan nou, me volg a luku dosu. School to, os roto bon voor of de wat in Nederland asan dat no mag. Dus mi mo breti er school to tek ala de ma pot den des noos wat mij betreft levenslang in de gevangenis. En dan nou, want er is aan die ook toe te maken aan de assandisi. Mijn loba woord is er mee gebruikt dat in Afrika. Asandat, want Afrika is een continent. Terwijl ze niet in Europa, we kar aan neng voor a kondre tok pe asandat ipsa. Maar men merk op dat alasani voor Afrika. De manier kar aan neng. Tachon Eritrea of akondre of akondre neem, maar nee, de manne doe asana de meitaki in Afrika. En dan nou, Yusano Srapu, dat je denk dat na in Afrika den sanati epsa, maar Afrika nou een continent, men moet gewoon zeggen over welke land ze het hebben. Want dan nou, want na zo eigenlijk haat voor uno Afrikaanse ranansma, na zo aan haat kon nou minder, vanaf jaren 70, de mij sorry, wel een soort verversani om desmaf Afrika, dan tot die China binyang, dan een free, daden no zo, en noem maar op. Dan moet ik alle den sanisi epsa in Afrika. En misap tak den ten dat hij dat walo fu uno bige hat Afrika. Terwijl Afrika nou een continent berada ngasisa. Des mamu sekar a kondre pesoan san epsa. Madapede in Oost Europa. Dayab een walo so dogla achtige libisma elip dape. En ook toe in Ethiopië, dan had je een presie dat die brada ngasisa. En de man, de valk vrouw onvriendelijk. En if you up Douglas Weary, want nu was ma, den creators no mek Douglas ma. Douglas ma ek kon altijd vanwege wang een lange Weary man, dan wang kus ede Weary's ma. En dan enda op je dat je wakaring op dogla wiri brada ngasisa. Dus alle den gebieden drapede in het oosten voor Afrika. Bovendien den soort ede wiri dat de abi. En daarom ik misabi dat ze zijn vreemde indringers. Dan ook, mijn beste kwansan in Osonami. Ik denk dat volgens mij ik heb iets aan me kan lezen die een UNO. En dat is dat een handel in Afrikaanse mensen heeft sinds zeer lang bestaan. En het is niet alleen bedreven door Europeanen, maar ook en vaak op grote schaal door Arabieren en Indiërs. Dus uit de Milesa Pisan, die zie Bradagasen, dan denk ik dat ik zonder dat ik me belees den San, die zie, of me Google Lukus aanschrijf in Abuku, die zie, dan me besabik ba, want me Luku den smag versie naar Ngadeng Ede Wiri, en dan me betek, uno kan de in een programma ba, dat een na Indiërs overval, bonvoer of den kondre, drapen die naar een Oost-Afrika. En dan waarschijnlijk de verkrachte Afrikaanse vrouw, waardoor de doglakke ontstaan een drapen die. Maar ze horen daar niet thuis, Bradangasisa. En dan ook naar de Libisma dat die, ik kon hangen als we denken op de Oemasma, dat ze moeten gaan besnijden, of weet ik veel wat allemaal, maar het kan niet. Het kan niet. En ik vind niet dat de smadis in die dibri zijn gewoon duivelse mensen, Bradangasisa. Ik vind dat God doet dat hij want de creators met Oemanangamang. En de met Oemanangamang lekva Oemananga Oema moest de. Maar moest voeden want takru krachti die den aan de smadis. En dat ik go fluister in de man, je ziet, voorkom je besnijdt vrouwen. Dus, Bradanga Sisa, wel eens hoort die debride na omindri. En wat mij betreft, Afrika heeft ook toen een. Alla de Afrikaan kondre e konsama fu gidentori. Mi feni, tak de mamus gogo takangane sot Eritreanse smadisi na ngadeng trawan sang eduren sandisi. Takangade sma. En nyano fosma ook in Afrika, sano sab de egi geschiedenis ook toenid. Die mensen horen daar niet in onze. Op onze continent. Arabieren horen daar niet. Indiërs horen daar niet. Europeanen horen daar niet. En mijn bericht dat aan een kus in de wierimansma. Ik doe den sandisi. Maar aan de dogla-achtige libisma. Ik doe den sandisi tegen de umasma. Feni, tak. Umasma moest gogo. Kot afagina voeding. Baradangasisa. Wie bedenkt dit soort dingen, jongen? Zijn gewoon duivels, vind ik. En dan, if de best naplet na visie, mij betekenen direct dat uno na die dibri. En mij vind niet dat de Afrikaanse sma moest oposnapu. Alla de ministers, anga de premiers, anga noem maar op. Moet in opstand komen tegen een soort sandisi. Over het besnijden van een vrouw. En daarom heb ik me vind de Libis, maar zij doet eens aan. Ik vind ze gewoon, ze zijn gewoon de kinderen van die Dibris. Na Satan-achtige Libisma. Hoe kom je op het idee? Voor God doet eens aan dat tegen de oma's. Dat want als je naar den takroekracht die, zijn een lop oma's. Wel of de oma's maar kon moren ding en ze kunnen het waarschijnlijk niet aan. En dat de fluister waarschijnlijk in den soort libisma die ze je ziet, dat je doet dat nanga ding een vrouw. Ik heb echt daar zo een hekel aan, Bradanga Sisa. En mooi berichtje dat if de Afrikaanse presidenten en premiers, kar alle de kondre die zie, met den Kong. En dan moeten ze zeggen, hier op het Afrikaanse continent, desan die snapsa. En if we het aan doen, was rote uno. En ik ben blij dat hier in Nederland gaan ze het aanpakken. Want tena in Nederland, asana tefsa, maar omdat ook toe, Janne Vosma, zeg maar voor uit het oosten van een... in het oosten van Srana, of anders Srana, als hij niet zei, leid me op even zo, maar dat telefoon gaat af. Maar in ieder geval, deze massa elibi in Afrika, moest op ons napo en vini, dat als hij niet zei, nomang, bradangasisa, het is duivels, voor kon tap zo'n idee, dat je besnijden de vrouw, en noem maar op. En nogmaals, het zijn geen vrouwen die ik bedenk zoals Sani. Het zijn weer die duivelse mannen die dit bedenken voor die vrouwen, Bradang Aziza. Dus iratrices, maar Sani denk ja. If Mina denk, Gogo doe aangifte naar school toe. Skoutu of Srotodens, want je mag dat in Nederland niet doen. Dus mijn breed heeft, want toen ze maar in Arki, of ik koot dat je zo'n vriendin, op een soort richting dat die tegen ik denk wat Skoutu, die een soort libismalisie, want hier in Nederland mag het niet. En dan tegen in Nederland, de wang God doet eens aan dat die. Want ik heb het in ik weet niet of het de journaal was of na den het takkie is maar dat het takkie dus kortom een punt samen waarmee ik Bradangas is, het zijn vreemde indringers zoals Arabieren, Indiërs die way back katibo fu uno no bendete. Dat je man ben een voor alleen soort gebied dat hij. En dan waarschijnlijk de verkracht om een Afrikaanse vrouw, waardoor den Dogla kon ontstaan. Maar, me vind niet dat in Afrika, de moest jakie den smak moppen uit Afrika. Ik denk dat ik naar Azië ga, want voor of des maar is ik me op Azië. Ik denk dat ik naar Azië ga, want op het Afrikaanse continent mag niemand dat gaan doen. Dus mijn breed if de man tik alle den soort wetten dat niet alleen in een land, maar aier bigi Afrika. Mag niet. Mensen mogen dat soort dingen niet doen. En nogmaals, if je doet een sandis, you know what, die debris. Want wat nu, je beledigt de scheppers, samik, man, nanga oma, en de oma schrijft ben de fos de mans maja, tapa planeet disi. En kan de takru krachti hebben een hekel aan een vrouwen. En dan de Google fluister in den soort die soort maasmadisi takita kota vagina fu afro. Je go in a den creators mek alasma lek fa de musde. Da welke idioot ook kon dat of je niet ak den vrouw moeten besneden worden. Ik vind dat al dat soort mannen, want namens mij, ik kon aan de sanatie, moeten gewoon opgesloten worden. Ze moeten gewoon opgesloten worden. Want dan, ik zou zeggen, ik denk ook bakken naar Azië. Ik vind dat Afrikaanse sma, vooral de president, ze moeten opkomen voor dit soort dingen. En zo mannen waaieren, want mijn samen denken dat de Afrikaanse premiers no sabit dat alle den soort libisch mannen zijn vreemde indringers. Ze horen niet op het Afrikaanse continent. Ze zijn allemaal Aziaten. En Jaso schreef is creepy door Arabieren en Indiërs. Maar alleen toen man is hij. Nana uit een. Ja, va asandar nee. Uit Azië denk ik, mopo. En dan hebben ze waarschijnlijk gedeelte van de oostkant van Afrika. Hebben ze gewoon gestolen. Waarschijnlijk die vrouwen ook een. Verkracht, want dat na Assan heeft een soort volkeren die zie. Dogo verkracht de Afrikaanse vrouwen. En als de Afrikaanse vrouwen komen zwanger, dan krijgt ze dogla-dogla-achtige kinderen. En dat je niet ook mee, nou een diehard Afrikaanse sma, ik denk dat ik reken dat dan mee. Lop de Libisman is hier. Ik heb een hekel aan ze, Bradanga Sisa. Ik heb een hekel aan ze. Want als je komt op een Afrikaanse continent, betekent dat ik hier om mijn Afrikaanse sma. Om mijn Afrikaanse sma ik hier. Daarom heb ik een Afrikaanse sma, Bradanga Sisa. En wij moeten uit de ene ellende komen in andere ellende. En alle die soort volkeren die ze. Die doen alle die sanitie tegen de Afrikaanse sma. Maar beter dan tapu, want in de toekomst aan een mooi gedem. En de creators voor ons leren dat we afdoen niks. Met ons lief den gedem creators. Want als je niet dat afro moest worden besneden, want dat want als je den creators samen met de oma. Dan wil jij tegen mij zeggen dat het niet goed is. Dus, Bradanga Sisa, ik ben helemaal niet eens met dit soort mensen. Zang, ik doe dit soort sandati tegen een. Ja, tegen een vrouw. Dus met de Biggie Ununa Ossosé, dat een. Dat Unumus daar aan een soort sandici. Want het is niet normaal. En bijna nu aan. Kijk, Aladdin Umasma, dat Gogo doet aangifte naar school toe. En want dat nu weer volgt op Alukudosu, dat is school toe, Osroto den Smadati, die edu den Sandati. Want anofu Asanat de man kon jasso naar Nederland, minus ab if oorlog de in den kondre voeden dat de lowe toch. En dan ook dat je kon naar Nederland, en misschien ook in die andere Europese landen. En dan kom jij met dit soort achterlijke dingen, Bradanga Sisa. Ja. Dus omus ko op Gidens Maya.
1: Ja.
0: Ai, Biggie Brada Feide.
1: Is op dit moment in gesprek. Laat het bericht achter.
0: Dus het is niet normaal. Het is niet normaal, Bradanga Sisa. Tak den sandat musupsa.
1: Roetje maar.
0: Ai, Bigi Brada Fafi.
1: Is op dit moment in gesprek.
0: Oh. Maar in ieder geval, Bradanga Sisa. Dat usaba sandati. Tak den sandati epsa na uno mindri. En het hoort daar niet thuis. Ef de mans maar. Ik zou zeggen, alle die mensen massa doen zijn dat tegen de vrouw. Hoe zouden zij het vinden dat ik een nefie dat ik een korte penis voeding? Gaan ze toch ook niet leuk vinden? En ik ben aan de kant sowieso van de scheppers. Want de scheppers met alles maar precies lek van de moesde. Dat welke idioot komt op het een. Ik was doen, denk ik. Dat zij voor alles en nog wat mogen gaan doen, Bradanga Sisa. Dus een wat draai apoku even bakken. En dat bakken dat daarmee kon direct bakken naar UNO.

0: un dora baka brada ngasi sama wang telefon ke via mei telefon ai bigi brada i be yara tori sam begi no
1: tak
0: de mei kontena Nederlanda gaan se vrouwen besnijden die mannen moeten opgesloten worden vijf en vijf tori dati
1: nummer 1 komt maar ik weet maar de manier hoe ze die besnijden doen bij die vrouwen. Waarom doen ze dat precies niet zo bij hunzelf?
0: Ja, toch?
1: Want ze besnijden die vrouwen, of ze hadden die clitoris weg, of wat van dat schaamlippen. Als jij vindt van dat je dat bij die vrouw moet doen, ja toch? Ja. En jij doet ook besnijden bij jezelf. Dan moet je die eikel bij je weghalen. En niet dat velletje eromheen. Dan ben je echt een man. Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Als jij vindt dat je dat met die vrouwen moet doen. Dus daarom zeg ik van, je hebt het al gezegd. En ik ga het even onderbouwen. Als in de vroeger, als die vrouwen gelijk waren met die mannen, zelfs vrouwen en koninginnen en zo, ja toch? Ze waren allemaal gelijk, man en vrouw. Waar zijn we de weg kwijtgeraakt dat we dit gedrag nu vertonen?
0: Mm-hmm.
1: Ja toch? Dat is wat je zegt. Het zijn vreemde volkeren met hun rituelen en culturen die Afrika zijn binnengevallen en Afrika hebben veroverd en hun mentaliteit, hun rituelen hebben opgelegd op die mensen daar in Afrika. En die halfbloed, laat ik dat woord gebruiken, hè, want zwarte mensen houden van illusiewoorden, die halfbloed Afrikaan die ze daar hebben gecreëerd, die rituelen voortzetten. Dus dit kan niet vanuit Afrika zelf zijn gekomen. Het moet van buitenaf zijn naar binnen
0: zijn gebracht. Want net me bij lezen, dat de mama uit Azië. En dat waarschijnlijk de voorover, boven gebied voor Afrika draad. Arabieri, Indiërs.
1: Ja,
0: En inderdaad, denk toen maar dat hij naar vrouw onvriendelijk is, maar hè?
1: Precies, is hij toch. Dus daarom zeg ik van, als Afrika vroeger anders was en dat gedrag van nu is tegengesteld, dan moet het echt anders naar Afrika zijn gebracht. Dit soort dingen, vrouwenbesnijdenis. Dat is gewoon een wrede manier, vrouw onvriendelijk. En misschien erger dan vrouw onvriendelijk. Ik weet niet wat voor woord ik nou moet zeggen. Misschien ze hebben hier een femicide of zoiets. Zoiets moet je eigenlijk zo omschrijven. En dus een soort vrouwenmoord is het eigenlijk. Dat is wat we toepassen. Ik vind ze verschrikkelijk, man.
0: Ja, ik vind ze verschrikkelijk ook. Die Lucas aan het appel ook door zo. Maar ik denk dat ik kom tegen naar Nederland.
1: Ja,
0: ik kon doen aan dat nanga en maar Nederland om wat ik wel weet dat alle de mannen dat die worden gestraft.
1: Ja, dat is een goede zaak.
0: Ja, dat vond ik ook een goede zaak hoor, ja.
1: Sterker nog, niet alleen de gevangenis, ik zou die eikel meteen van hier doen, dit bij die vrouw toch, op je eikel eraf.
0: Zo, dan met de vier vast aan dit ook. Ja, ja man.
1: Dus een vrouw mag niet genieten van seks. Nee, je moet er. Dus eigenlijk, dit gedrag zegt iets over deze mannen, hè? Dat ze eigenlijk die vrouw misbruiken gewoon. Want jij mag niet genieten van seks. Ja, gebruik je gewoon en dan krijg je kinderen. Dus je bent een tweede rangs burger geworden in het ogen van deze mensen.
0: Mm-hmm.
1: Die vrouwen zijn tweede rangs burgers geworden. Verschrikkelijk. Deze mensen moeten in ieder geval gestraft worden. Laten we dat woord maar gebruiken. Aboom, brada. Ik luister verder naar je.
0: Ah, bom, oké. Tangi fu. Mek mama isanga na na dang ay ay. Ya dos bradanga sisa. Na dat epsa. Maar wansani sang ana sowiso minolobi fading European etaka temense komnetak European wana na Nederland miere den san dati. Award this year. In Afrika is totaal niet goed, Bradanga Sisa. Ik was aan het zeggen zo in Europa. Men zegt toch ook niet in Europa. De meekara kondrenen, pewans aan het zeggen. Want als je in Afrika. Afrika is een continent met 53 of 54 landen. En dan te itaki in Afrika, dan uno Afrikaanse smasande dorese voor Afrika. Ik trap daar trouwens niet in hoor. Maar bijvoorbeeld voor uno, ik trap erin. En dan wordt dat ik, ja, maar in Afrika, die sepsa. Nee, Afrika is een continent. Kar a kondre pe asanepsa. If wasanipsa in Spanje, je zegt toch niet in Europa. If wasanipsa in Italië, je gebruikt toch niet zo, ja, in Europa. Dus je om arki boemt sasmeitaki, hè? In Afrika. Afrika is een continent, het gebeurt toch niet in Aladdin 53 konderen of 54 konderen aan de APD. Is toch die soort zogenaamde Douglasma, vreemde indringers nota bene, mopo uit Azië kom. En dan waarschijnlijk ding verkracht om een Afrikaanse vrouw. Waardoor Douglas-achtige smakken ontstaan. En dan die ding, soort Libisch Marathi. Ook om tegen wat oma's maar, fa'amus de. Je bent niet de scheppers. Je moest breed het ook jude. En anoma's maar eme kipchim. Het enige wat een man doet, is zijn sperma in die vrouw's buik zetten. Want na een vrouw in mijn kiepching. Ik heb zo'n hekel daaraan, Bradang Aziza. De soort man die zie, ze mogen blij zijn dat ik geen president ben van een land. Hè? Anders had ik ze allemaal opgesloten, jongen. Want je kan dat niet doen. Want eigenlijk nou een belediging ook toe. Gomit den creators. Maar ze hebben dat soort dingen niet eens door. Tak if de go do den sandisi. Nou, de kon gewoon in a creatie. Zaren creators mek potikba. Dus if uno is je den sandati. Brada nangasisa. Ik zou zeggen, hoe kon je opstaan? Want het is niet een normaal. En ik ken geen enkele vrouw die bepaalt voor mannen hoe ze moeten uitzien. Maar na zo'n maas maar wang, ik kon aan een soort zijn dat die, omdat ze van nature sterker zijn dan een vrouw. Maar ik vind dat ze achterlijk zijn. Want waarom ben jij als een man sterker dan een vrouw? Omdat je die vrouw moet beschermen. Je moet je moeder beschermen. Je moet je kinderen beschermen. Daarom ik je dat je zo spier ja binnen de wand dat die. Maar als een no mekitaki in Google onderdrukt de oemasma. En alle die maasma's aan en edurens aan dat die. Jullie komen toch ook uit een vrouw? Dus dat wil zeggen dat je loko jong maar langa. Dan ga je je besnijdenis doen bij je moeder. Ik heb daar zo'n hekel aan, Baradang Aziza. Die me lukas aan die. Maar gelukkig dat ding, ja, zo in Nederland. De mawang mekasan dati de strafbaar en ik ben er helemaal mee eens. Helemaal ben ik er mee eens. Het maakt nu uit suma bodwasan die ze naar Surinamers bodwing of naar smafu weet ik veel Barbados of allemaal mibof taki tegen dat het kan niet. Je kan dat soort dingen niet gaan doen, want je bent de scheppers aan het beledigen. Je bent gewoon de schepping aan het beledigen. Dus om let op dat den zijn dat die brada nangasisa. En if me echt naar den vrouw, me bo adviseer den, zodat wang den ma wang kon sota na yu tapu, ga naar de politie, klaag hem aan. En heel bijna omenisma in Nederland, volg aan dat die Dus maar mij breed dat ja zo in Nederland. Dat een. Ik hoop dat die wet wordt aangenomen. Dat die mannen die dit soort dingen doen, gewoon opgesloten moet worden. Want als ik met een nefi, dan mag ik een feti, dan kan ik met een nefi, school te osroten me. Maar dan is hem zijn de doen ook naar een vrouw zogenaamd besneden is. Maar dan, je een vrouw toch naar een nefi. En ik vind het erg die de oma's maar. Want waar moeten ze gaan? Vooral in de kondre de Eritrea en alle den soort kondre in den gebied dat die. Een vrouw kan nergens naartoe gaan. Dus midden helemaal eens. Nangadeng mensen hier in Nederland dat ding daar strafbaar moet worden en zoals wat man doet als hij die gewoon opsluiten. Ik zou dit niet zomaar zeggen dat je die mensen moet opsluiten, maar deze groep gaat te ver en voor mijn part mogen ze opgesloten worden. En Lexa Bigibrada dat net via het telefoon. Kota toli voor de man. Koti toli. Dan zeg maar, if you find it maar leuk. Dus ik vind het een behoorlijk een schandalig bradananga sisa. Wapotwa poku even bakken.

0: Ja, ze zijn bezig met een... Is het want we zijn ja zo in de studio. Ik ben hier bijna met Arki Baka.
1: Met Anna Sonkosi.
0: Ja.
1: Even aanvulling. Als je een oud een kemmer kijkt, oud Egypte, op die muren en zo, dan zie je wel besnijdenissen. Maar alleen van mannen.
0: Oké.
1: Okay. Je ziet nergens een besnijdenis van vrouwen. Alleen besnijdenis van mannen. Hey, met ze een bepaalde overgang te maken of dat ze gingen studeren met de universiteit en zo. En met een bepaalde ritueel. Maar alleen besnijdenis van mannen. Nergens zie je een tekening of een geschrift van besnijdenis van vrouwen. Dus jij zegt het precies, hè? Zijn gedragingen, rituelen en cultuurdingen van andere volkeren die ze naar Afrika hebben gebracht. Daar zit het ding in. Dus het bewijs wordt aangeleverd, hè. Kijk maar naar de muren en de tempels van Kemet, Oud-Egypte. Komt nergens voor. Alleen maar besnijdenis van mannen. Maar een andere vraag. De telefoon van de studio, die wel, Veronica Riva.
0: De man is bezig met Sandja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ik denk dat ze die telefoon ook mee gaat nemen in dat.
1: Oké. Ja, dat is goed. Ja. Dat is mijn aanvulling.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dus ik ben blij dat ik dat gezegd heb. En ik ben ook blij dat ik een man ben. Want ik nou een vrouw ook contact aan Sandy zie. Dan komt het misschien niet goed over, ja, weer een vrouw en bla bla bla. Maar ik ben een man, maar ik hou niet van dat mensen op de schoenen, op de stoelen van de creators willen gaan staan om te vinden voor andere mensen. Nogmaals, if asanatiek bek me op een vrouw, dat die vrouwen dat willen, ja, dat wie ben ik. Maar die vrouwen willen dat niet. En ik kan me heel goed begrijpen dat die vrouw nog op de zaad, want het zijn pijnlijke dingen, spoegen we doen aan libisme. Maakt niet uit naar een soort libisme, wie is dat voor de mansma? Je kan dat niet maken. En ik vind het ook een belediging naar de scheppers toe. Hè? Het is gewoon een belediging. Dat belediging. Denk creators. Die met Alassani zoals hoe het hoort. En een heleboel van deze mannen weten niet eens dat zonder vrouwen er geen leven is. Zonder vrouwen is er geen leven. Een boom die vruchten brengt. Is een vrouwelijke boom. Milangayo. We zijn mannen. Maar waar komen wij vandaan? Vanuit een vrouw toch? Vanuit onze moeder? Dus geen enkele manspersoon noemens Gogo vindt dat die vrouw moet dit en die vrouw moet dat. Jullie mogen blij zijn dat ik niet een president in Afrika ben. Anders had ik jullie allemaal opgesloten. Want Asandat Anok Kang, het kan gewoon niet om dat te gaan doen. En dat Johan Kontena in Nederland, we gaan doen Asandat, maar hier in Nederland, meer dat zijn mij dat. De vrouw moest Gogo doen moest Gogo klagen die maar aan. En hier in Nederland, ik ga blij zijn als dit soort mensen die dit soort dingen doen, gewoon opgesloten worden. Want ze zijn tegen de schepping. Anolibisme met elkaar schepping. Zijn de creators die dat gemaakt hebben. Dus dat Iwan Gogo's don't have a story voor de creators, voor Vendisi en Dati. Jullie zijn gewoon duivels. Een andere naam kan ik er niet voor hebben. Want het zijn duivelse gedrag, noem ik dat. duivelse gedrag te Bradangasisa. En ik ben nogmaals blij dat ik als een man dat zeg. Want kan de... Ik had bij de vrouw, dan ga je horen, ja, die vrouw en bla bla bla. Maar ik ben iemand van de scheppers. En de scheppers, nu op nou een keer, libis maar van Oudo, voel me kwaad zijn. Na de libis maar. Ik ga het doen, ik denk naar een schepper, naar de creator, stijger en dacht, weet je wat, ik ga dit en dit maken en dan laat ik de rest voor jullie over. Het is niet eens zo gegaan, brother Nassisa. Dus ik heb persoonlijk, ik heb een hekel aan dat soort mensen. Ik vind ze gemeen en ik vind ze duivels. Ja, dan, ik weet niet of ze naar me luisteren. Dan mogen ze weten dat ik Brada Kwamimba hun duivel vinden. En waarschijnlijk de mijn Eroko ook toen aan de Dibirikrachti, want de Dibirikrachti no loopt de oma's maar schreef. Dus, if je doet een sandati, dan denk ik dat jij gewoon een. Je bent gewoon. Een duivel. Want de creators maken alles aan die precies lek van den zijn moesten. Dan welke idioot wil dat ding daar zo gaan veranderen? En omdat ze een beetje sterker zijn dan vrouwen qua body, dan moet die vrouw achterin aanlopen en die vrouwen moeten dit goed vinden. Nee hoor. Dus Mobreti, if ja in Nederland, dat ze dat soort mensen gewoon moeten opsluiten, Bradana Sisa. Dus nadat ik ben voor Teruno, en het is iets wat ik gisteren heb gevolgd. Want als dat niet het geval was, zou ik totaal over andere dingen praten. Maar ik kom. Ik ben aan de kant van die vrouwen. En als ik daar eenmaal een microfoon heb voor mijn neus, dan ga ik dat gewoon broadcasten en zeggen. Wat die mensen aan het doen zijn. En ik zou die vrouwen die dat ondergaan, ze moeten gewoon naar de politie gaan. Want hier in Nederland mag dat niet. Enige sani asani samino ben fin boom na award disi in Afrika. Kara kondre in Eritrea. En dan hoef je niet aan de drapede in de gebieden. Die over die mensen heb ik het, want het is niet. Ik zal het in Suriname.

mensen zeggen, laat ze naar de politie gaan en zeg ze dat die en die dat en dat met die vrouwen willen doen. En dan gaan ze gewoon, ze gaan gewoon in de bak. We moeten gewoon een, want dat is niet normaal, Bradananga Sisa. Dus me vind het erg dat me door Latija zo. Maar ja, het was niet mijn schuld. Ik zou bet eigenlijk ook bouwen. Want zij heeft nou een Surinamer of een Antilliaan. Of iemand van de Afrikaanse land. Die man gaat dan flauw gewoon in Sani. Wel een soort paniek, want die rekenen dat allemaal kan. En noem maar op. Maar gelukkig die meneer is niet overleden. Ja, die man is niet een overleden. Maar een, de ambulance kon tikken. Tja, waarschijnlijk gewoon atoso. Dus zodoende ben ik iets later hier in de studio terechtgekomen. Maar ook even bakanawan poku. En dan bakapoku dan mekong direct bakana uno.

tak bepaalde voedingsani moeten we in opstand van voorkomen. Want bepaalde dingen kunnen gewoon niet. En dadelijk, de Afrikaanse maar doen dit, doen dat. Maar ja, dan is er een potie een spoon. Dit is maar een mofo. Ja, dat is maar otak. Dit is dat die natuurlijk. En nogmaals, award DC. In Afrika moet je ook scherp mee zijn, hè? Want goed luisteren is ook belangrijk. En dat is zoals eerder. In Afrika moet je dat ding niet serieus nemen. Wacht die mooi te attackie over welk land ze het hebben. Want het is makkelijk toch? Vini dat je moest Google card als een one name. Die gewoon niet een.

0: Ja, die gewoon niet een pas vind ik bij het nieuws hoor. Dat je bijvoorbeeld taki van een in Afrika. En bijvoorbeeld voor misschien luisteren jullie niet goed. Maar zoals een woord dat vader. Dat kan je bijvoorbeeld voor ons ook iets wat hekel aan Afrika. Maar Bradenga Cesar, het ding gaat niet om Afrika. Zo heet die continent. Het continent dat je bij een moment zou nemen, voor een koning in Afrika. Maar het is niet zo dat in Afrika kar a kondre waar dat soort dingen worden gedaan. Dus zoals hier als aan dat die nog een potje in je verstaan. Dat eigenlijk in Afrika niet doen, dat want dat jij niet goed luistert. Ik vind dat het kan niet dat er een land is die iets doet. En dan ga je zeggen van in Afrika. En als aan dat is, en aan een noode mij doe als aan dat die elkaar bepaalde zijn niet. En vanuit Afrika dit, Afrika dat. Nee, de land moet je benoemen. Het zou wat zijn, er is iets in Japan. En dan gaan wij nu zeggen, ja, in Azië, die Aziaten zouden het ook niet leuk vinden, toch? Dat ik Google benoemde het op zo'n soort fasie. Maar het kan ook niet, nee. Je kan mensen niet zo gaan benoemen. Je moet altijd de land moet je naar voren brengen. En niet iets anders. Dus Baradanga Sisa, het is moeilijk, zie ik hier, om een pokoe te zetten. Maar ik kan ook niet weggaan van die microfoon. En er is geen pokoe. Want zo innoeren wat een keer geluid. En dan waarschijnlijk neemt dat ding van Salto het weer over. En dan moet je weer een hele uur gaan wachten. Pas als een draaikom bakken. Zoals het hoort. Maar ja, ja, wat Trasani ook toe aan de taki. En wat Desani is ook aan de kinderen die. En vooral de kinderen in Suriname. Die hebben gewoon. Ze krijgen niet een. Hoe noem je dat? Behoorlijke scholing, hè? Zo lees je een. Niet eens een klas, met de tien kan gaan scoren. En dan zijn er volwassene mensen die dat niet kunnen inzien. Dat het allerbelangrijkste in een land is jezelf gaan scholingen aan meedoen. Want je moet weten dat 1 en 1 2 is. Je moet weten wat ABC is. Je moet ook weten wat geschiedenis is. En al dat soort dingen. Maar minusap zeefse insranang. Dat alle desandati wordt gewoon verwaarloosd. En het zijn volwassenen mensen die dat doen. Het zijn niet die kinderen die dat doen. Het zijn volwassen mensen. Dus mobility is in de toekomst dat de kinderen school hebben en dat ze op naar school gaan en dat ze daar wat gaan leren, zodat terrein komt biggie, dat ze hun eigen dingen kunnen doen, Bradanga Sisa. En ook toe, misschien kan de boemvoerdersman al lopen mee, maar dat geeft niet. In Suriname heb je heel veel mensen die gewoon stelen, hè. Stelen van alles en nog wat. Dat als je dat in de inwa winkel, Dakande angre kiri da ifur wan be brede, dan heb je een probleem. Maar bigisma, goed geschoolde mensen die in die parlement zitten en noem maar op. En dan toch doen ze dingen die gewoon, je kan ze bijna zeggen dat ze gewoon boeven zijn. Ze stelen maar van het land. Laat alles en iedereen komen in het land. Ik heb het niet gevolgd, maar Sami Beyere, volgens mij bij Radio Maart, dat een Libisma dood a kondre naar vergiet vast en dat je daar nu Chinezen hebben die met guns daar lopen en wanneer iemand in een gebied komt, dan willen ze die mensen beschieten. Ik vraag me eigen af welke Chinezen, ik heb het deze die al 30 jaar in Suriname zijn, maar denk Chinezen zijn allemaal boeven. Die in Suriname komen en eerst wilden ze die bomen hebben. En nu willen ze andere dingen van Suriname hebben. En ik ben niet in Suriname hoor. Maar wat ik zeg wat ik kan hoor, dat de man om een wapen. Maar dat zou de man ook doen aan de zand, dat hij op wie gaan ze schieten. Dat heb je een brada, dan is dat voor uno de man ook als je doet ook. Ik vind, het is mooi geweest. En de tijd is ook rijp. En dat was de tijd was al lang rijp. Dat dus de mensen die daar woonden, voordat mensen, Afrikaanse mensen naar Suriname gebracht hebben, die komen helemaal niet aan boord. Dus, ik heb een huis. Ze gooien me eruit. Ze nemen mijn huis over. En dan mag ik daar niet over praten dat het is mooi geweest. Ga nu uit mijn huis, want ik wil mijn huis terug hebben. Men denkt niet zo in Suriname. Maar ze laten van alles en nog wat in het land komen. En naar Boendes Echako in Akondre. Naar Boende Echako. Nee, het zijn allemaal boeven. Ze stelen goud. En ik begrijp ook niet dat je ook Surinamers hebt. Ik zal geen namen noemen. If je volgt Suriname, dan weet je over wie ik praat. Agoutu ik mopo onder agron. Het is niet van de mens. Het is niet van één persoon. Het moet voor het hele land zijn. En dan als aan de in Anofu tot nu toe wat ik hoor, de in Anofu bepaalde sma. En dan wat doen die mensen met het goud? Die man die hier in Nederland in Amsterdam. De man ik heb ook toe om een go to sani. Maar a go to dat is een soort dekking voor het leven. Het is niet zo dat je dat hebt voor mooi. Nee, dan sta je een beetje sterk economisch gezien. En die goud die hier in Nederland is. Ik weet niet of er nog tentoonstelling is. Want je kon het gaan bekijken daar waar ze nu zijn. Ik ben ook een keer geweest. Maar ze gebruiken dat ding toch niet als een particulier één persoon. Maar if Instranang, zijn het, ja, de mijn mekden zijn dat gosofasi. Ja. Dat kunnen we praten van nu tot morgenochtend. Gaat niks gebeuren. Hoe kan één persoon in een land die niet eens van hun zijn, zoveel goud nemen. En die mensen die daar voor die Afrikaanse mensen waren, worden daarin niet bijgeteld. Dus ik weet het niet, Tjere Bradanga Sisa. Eerst denk en de wet maar even voor Sani. Om een kondre. Maar ja, ik kan niet zeggen dat Surinamers dat doen. Want je hebt net enkele mensen daar die over bepaalde dingen gaan. En ik vind dat gewoon, je ze stelen dat goud. Als er goud is in een land, het moet nog altijd van het land zijn. Het kan niet van particulieren zijn. En daarna loopt niet met dat aan, dat die moeten ze zelf weten. Ik praat in de naam van rechtvaardigheid. En dat is Mano, zijn Elibi Dapede, way back ook, krijgt niet eens een, laat me het zo zeggen, ze krijgen niet eens een gouden ring, zeg maar. Omdat al die andere buitenlanders die in dat land zijn, ik weet niet hoor, ze zijn allemaal boeven. Ik denk ik aan mentaliteit voor de intra-Europeanen die ook een heleboel van die dingen hebben gestolen. Maar ik kan zeggen dat ze dat hebben gestolen, maar het is niet van één persoon. Goud hier in Nederland is gewoon van, ik kan zeggen van Nederlanders, van ons allemaal. Omdat als aan dat die dek je economie, het is een soort dekking. Dat als je een economie waarmee je bezig bent, nogodoromoro, dat kan de asan neewaka, dan die goud die je dan hebt, kan jou altijd redden. Maar in Suriname is goud van gewoon enkelingen. Het is gewoon allemaal van enkelingen en dat kan niet. Dat kan niet, Brian Angasisa. Dus ik hoop dat in de toekomst dat bepaalde dingen niet meer zo zullen zijn. En dat iedereen een beetje moet nagaan denken dat bepaalde sani nog kan. En helemaal niet stelen van een land. Want alles wat in een land is, is voor ons allemaal. Het is niet voor een mensen alleen die een, zeg maar, denken dat ze geweldig zijn. Ik persoonlijk vind ik dat soort mensen boeven. Je mag godiki agoten, maar dat moet nog altijd voor het land zijn. Dus dan had ik in een in particuliere aan. Dat kan niet, Bradang Assisa.
1: Vijftig stukken verdeelde en die landen noemden was er iets ouder, iets diepers, iets heilig. In het tijdperk voor de kolonisatie was Afrika geen puzzel van kunstmatige lijnen. Het was een ademend wandtapijt, geweven door koninkrijken, gevormd door keizerrijken, gedragen door clans en bewaakt door de geesten van het land. Bergen hadden namen die door de donder werden gefluisterd. Rivieren droegen titels die door de goden waren gegeven. En elk stukje aarde kende de voetstappen van een oud volk. Een wereld waarin elke regio een andere identiteit droeg. Een identiteit die gevormd was door zijn bevolking, zijn cultuur en zijn lot. Dit is het verhaal van hoe Afrikaanse landen werkelijk werden genoemd voor de kolonisatie. Laat de wind van de Sahara je leiden. Laat de trommels van de voorouders je wakker maken. Laat de geest van Afrika voor je ogen opstijgen. Want de namen die je vandaag kent, zijn slechts schaduwen van de namen die ooit bestonden. Om Afrika voor de kolonisatie te begrijpen, moet je eerst dit begrijpen. Landen bestonden niet. Niet zoals de wereld ze vandaag herkent. In plaats daarvan waren er rijken, koninkrijken, confederaties, stadstaten, klengebieden, nomadische naties, spirituele domeinen. Grenzen werden niet gevormd door heersers in verre landen, maar door rivieren, bergen, woestijnen en handelsroutes. Mensen identificeerden zich niet met Nigeria, Kenia of Ghana.
2: Goedemorgen gemeente, hier in de kerk en goedemorgen voor u die met ons verbonden bent via kerkomroep op internet. U allen en ook gasten, hartelijk welkom in deze dienst. De heer Timmer gaat vanmorgen voor in deze dienst. Organist is de heer Schepen. De collectes. Eerste collecte is voor het pastoraat. Tweede collecte is voor de diaconie. De uitgangscollecte is voor de kerkredmeesters.
0: Is nu weg? Ja,
3: ik hoor nog muziek spelen.
0: Oh, maar hier heb ik alles eens uit.
3: Oh, oké.
0: Okay. Ik vind het ook een beetje, maar het heeft waarschijnlijk te maken met die... Want mijn commissant, ja, zo die ik niet kende. Okay. Omdat ze bezig zijn hier in de studio.
3: Oh, okay.
0: Ja. Dus okay, voor...
3: Maar...
0: Ja, Abong.
3: Ik luister
0: verder. Abong, oké. Okay.
3: Okay, ja.
0: Dus een bradang asisa, dan neem ik kwalijk aan die tide gewoon soort voor verfassie. Maar dingen moeten ook gedaan worden qua onderhoud en dat soort dingen. Het hoort er wel bij. En ik... En ik probeer ook gewoon om jullie, zeg maar, thuis toch een goede archiatori naar jullie toe. En als aan dat lukt mee, heb ik minimaal toch wel mijn best gedaan, Bradanga Sisa. En ja, om mijn ding een de. Dus dan een. Moeten we, zeg maar, desnoods in de volgende week meer over een. Die dingen een weten. Dus een. Dus onderneem een mee kwalijk. Ik heb dit niet op deze manier gedacht. En ik zal mijn best doen. Laat me het maar zo op die manier en zeggen, Bradanga Sisa. En trouwens, in de toekomst, Oang Abi ook toe uw eigen radio, in de zin van dat we. Ja, dat we gewoon een plek kunnen hebben die Pekagoa met uw eigen internetradio. Dan de Jogogo doet dat die. Dan ben je niet afhankelijk van een salto. Want dan heb je je eigen ding. Want als je de afhankelijk, dan vandaag ben je er. En morgen ben je er niet. Dus dat is een beetje lastig, zou ik zeggen. In dat soort dingen. Maar we doen onze best. En ik doe sowieso mijn best voor mijn mensen. Want boem voeren ze maar arki atori. En het enige wat ik kan doen is minimaal. Ik ben niet privalijk of zo. Maar minimaal vind ik dat ik voor de mensen komen in een. Ja, die mensen die altijd naar me luisteren voor hun. En dan doe ik het dat ik in de studio kom. Want boem voeren ze maar arki leksam takikba. En het zou vervelend zijn if we ding een sma. Ja, dat de sma moest op een radio. En dan horen ze me niet. Terwijl die mensen eigenlijk weten dat Brada Kwamimba komt vandaag en weer. Ik doe dat graag, Brada Nangasisa. En denk aan Brada Nangasisa die een. Ja, Dinowani, geen probleem. Hoop het even Asandi.
4: Level one, number one level of destroying the African, the mind, the Then they followed it with colonization, a systematic way of saying, now that we have made the African believe that everything African was bad and everything European was better, let's take it to the next level. So it is that they met in Berlin and decided to chop up our country, our continent rather. So it is they met in Berlin, Germany, at the invitation of the then Chancellor of Germany, Bismarck, specifically to come up with a strategy that once again would see to it that Africa and her children are forever defeated and dominated. They spent 4 months, 4 cold months in Berlin, Germany, from November of 1884 to February of 1885. And by the time they were done, our Africa had been chopped up into the tiny little countries that we see today. Countries that were intentionally divided in such a way that individually they will never survive. That individually they are easy to exploit. The whole purpose was to see to it that they can continue to exploit the rich natural resources that we were endowed with in our beloved continent. When the colonizers came to Africa, we didn't...
5: Did you know if you mash one... Your skin color is a mutation. Blackness is the original setting, and science proved it. Every human being on Earth started with dark skin. Every single one. Melanin, the pigment that makes skin dark, was the default. The original design, built to protect the body from the sun. When humans migrated out of Africa into colder, darker climates, their bodies adapted. Less sun meant less need for melanin. So the skin got lighter, not an upgrade, a loss. Light skin is a reduction in melanin. That's not evolution forward. That's evolution stripping something away. They built a 500-year system around the idea that lighter skin meant superior. Science says the opposite. Melanin protects against UV radiation, slows skin aging, reduces the risk of skin cancer. The people with the most melanin have the most biological protection. The people with the least burn in 15 minutes, they called blackness primitive, built slavery around it, built colonialism around it, built an entire world order around it. Then their own science looked them in the face and said, you were the mutation the whole time, not the original, not the standard, the adaptation. Your skin color is a mutation. Blackness is the original setting, and science proved it. Every human being on Earth started with dark skin. Every single one. Melanin, the pigment that makes skin dark, was the default. The original design, built to protect the body from the sun. When humans migrated out of Africa into colder, darker climates, their bodies adapted. Less sun meant less need for melanin. So the skin got lighter, not an upgrade, a loss. Light skin is a reduction in melanin. That's not evolution forward. That's evolution stripping something away. They built a 500-year system around the idea that lighter skin meant superior. Science says the opposite. Melanin protects against UV radiation, slows skin aging, reduces the risk of skin cancer. The people with the most melanin have the most biological protection. The people with the least burn in 15 minutes, they called blackness primitive, built slavery around it, built colonialism around it, built an entire world order around it. Then their own science looked them in the face and said, you were the mutation the whole time, not the original, not the standard, the adaptation. Your skin color is a mutation. Blackness is the original setting, and science proved it. Every human being on Earth started with dark skin. Every single one. Melanin, the pigment that makes skin dark, was the default. The original design, built to protect the body from the sun. When humans migrated out of Africa into colder, darker climates, their bodies adapted. Less sun meant less need for melanin. So the skin got lighter, not an upgrade, a loss. Light skin is a reduction in melanin. That's not evolution forward. That's evolution stripping something away. They built a 500-year system around the idea that lighter skin meant superior. Science says the opposite. Melanin protects against UV radiation, slows skin aging, reduces the risk of skin cancer. The people with the most melanin have the most biological protection. The people with the least burn in 15 minutes, they called blackness primitive, built slavery around it, built colonialism around it, built an entire world order around it. Then their own science looked them in the face and said, you were the mutation the whole time, not the original, not the standard, the adaptation. Your skin color is a mutation. Blackness is the original setting, and science proved it. Every human being on Earth started with dark skin. Every single one. Melanin, the pigment that makes skin dark, was the default. The original design, built to protect the body from the sun. When humans migrated out of Africa into colder, darker climates, their bodies adapted. Less sun meant less need for melanin. So the skin got lighter, not an upgrade, a loss. Light skin is a reduction in melanin. That's not evolution forward. That's evolution stripping something away. They built a 500-year system around the idea that lighter skin meant superior. Science says the opposite. Melanin protects against UV radiation, slows skin aging, reduces the risk of skin cancer. The people with the most melanin have the most biological protection. The people with the least burn in 15 minutes, they called blackness primitive, built slavery around it, built colonialism around it, built an entire world order around it. Then their own science looked them in the face and said, you were the mutation the whole time, not the original, not the standard, the adaptation.
0: Yeah.
5: Your skin color is a mutation.
0: Yeah, Udoro Baka, Shebeer and Yabno for Africans as well. The attacks on it of them on social medicine and net here taki on omoro idungru omoro an abungi asking for you want a day your body see low uno na adenki taki ya u ede viri no boom next for uno no boom. En persoonlijk vind ik dat gewoon een tak na beledig je beledig sma. Een beledig de ma een beledig de sma bradanga sisa. Minus absana ayalusi san de manisi ap tegen een uno. Maar ik vind het slaat nergens op. En dat man het toch jap nog voor uno. Di ebrip aladen san sares madisi e forterio en ik ga daar niet mee in omdat misabi komit akenso dim khoboro mino besab de san disi maar ik ben blij dat mi achterhaal nofosan fu uno die gewoon beter is dan de trouwen. Maar de trouwen schreef je nou. Denk een. Nou, een soort. Jaruso, Sani. En ik zou zeggen. De gewoon lek van de creators een. Make you. Asan naf de soort ook dat. Yo e jarusu tap uno Afrikaanse sma. En dan iwan gogo poden sma so van ja, jullie dit, jullie zus. Ik bedoel, if you de lek van you de. Mi fe ni tak mi no kan kon tegen you tak ja, je bent wit, wat kom je doen en bla bla bla. Dus niemand heeft zichzelf gemaakt. Nou, een keer is me nog met een schreefie. Dus, na een soort belediging, als een controle dan, is een soort belediging, brader en assisa. Alleen omdat de man schreef graag, de man besawani, dat ding een apa kleur zien voor uno en nu maar op maar die man noma abing. Dan ja, dan is het volgens mij voor hen makkelijk om te zeggen ja, je zwaardnis is niet goed, dit van je is niet goed en bla bla bla maar. en dat vind ik dan zo vreemd, maar dan zei de Mickey, de God doet in als zoon. Toch, de God doet in zoon, want ze willen donker worden. Dan denk ik, wie houdt wie voor de gek, wat dan gaan ze. Dus ik mag de dat Iwan een. Dat Iwan echt zeg maar. Graag Iben Sawang, Iben Sawang een. Dat Iben Blakka en noem maar op. Is niks mis mee, want no one's money make dance refi. Maar als mensen dan vervolgens ervoor kiest om mensen voor alles en nog wat te zeggen over die mensen. Ja, dan is het gewoon een jaloezie. Maar niemand hoeft jaloers te zijn. Geen enkele mens heeft zichzelf gemaakt. Dus de manier hoe jij uit je moeder komt, ja, dat is dan wat je hebt. Maar omdat desma no abi u adung rusti fu uno, ja dan lijkt het net of dan die mensen vasan neem. Ze zijn zo een eigenlijk desma lop des aan fu uno, maar omdat zij het niet hebben, dan gaan ze het meteen zeggen van dat is niet goed en noem maar op. En misaptak fossi, dan bovenvoer voor ono betrappen in deze soort zaken dat hij. Dus vandaar dat hij een je gevoel op de wierit op de en kar ala deze soort zaken dat hij. Alleen omdat een groep en alles maar voor een groep deze. Een paar mensen die gaan dan negatieve dingen over ons zeggen. En dan, want wat kan een mens doen als je een soort fascie uit je moeder bent gekomen? Dan zei je het zo. Want niemand maakt zichzelf. Niemand maakt zichzelf. En als je blakka, je wit, je groen, je paars, weet ik veel wat allemaal, betekent gewoon dat zo ben je. En het kan dat je graag iets donker zou willen zijn. Ja, dan ga je gewoon lekker in de zon zitten. Dan word je eventjes een. Dan word je eventjes een beetje donker. Maar if us mamus te kasan dat if wat eigen trouwen, dat ja, je kleur is niet goed, dit van je is niet goed. Slaat nergens op, Obralangasisa. Slaat nergens op. En dan is aan dat idee in agrontapolitie, waardoor Afrikaanse sma. Waka langa nanga den complexe dati. Dis fino boom. I de viri no boom. Next fino boom, bradanga sisa. En ja, wij zelf. We geloven in dat soort dingen. En dan know you. Zit er mee.
6: Rasta is not here.
0: No. Ja. Ja, dus een. Nu neem ik kwalijk naar een programma voor Tidera Bradangasa. Nalexam Teigunu, dus er is hier een werkzaamheden. Als ik het eerlijk gezegd van tevoren wist, dan. Minobo Contide. Maar ik hou van mijn mensen. Dus daarom ben ik toch wel gekomen. Maar ja, ik wist niet dat de Mabodo werkzaamheden. En ja, dan als je eenmaal er al bent, dan moet je beter. Ik was naar Baka microfoon. En dan broadcast je een paar dingen. Dus een Noluku een programma die zie een dat ja, we kunnen er niks aan doen, maar toch doen we toch een beetje onze best dat toch ikaiere tunes tori omtrent ding sani waar we het over hebben. Ik weet niet waar dit allemaal.
7: En zeven heren beweren allemaal vrijgezel te zijn.
8: Maar vijf van hen hebben een relatie en proberen dit verborgen te houden.
7: Hoe ver zijn de undercover lovers bereid te gaan om niet ontmaskerd te worden?
0: Alles aan heb Sayara unablee. Unablee me voor die de andere dan als

ya undo robaka berada ngasih sawo ta futi de want het is toch niet zo leuk, zeg maar. Want ik kan niet eens een behoorlijke poko draaien via de internet. Dus een tangi uno, tak toch uteka aten voor arki. En dan zal ik mijn best doen volgende week. Daar is het waarschijnlijk hier klaar. Dat ook kan met wang moro betere een archiatori. Zoals u het hoort. Ik zou zeggen, tangi taki teki ten fuhu arki. En ik ga ermee stoppen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Met mama Aisanga Anana, alla de voorouders, met alla mala denanga, uno. Tot volgende week.

0: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5... Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Het tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.